Ja, dat was hem dan. Goedenavond mensen. Hartelijk welkom bij het programma, deze keer in het Nederlands. En ik zal een beetje dichter bij de microfoon gaan zitten, want het ziet nogal een beetje zachtjes eruit, maar dat zal wel lukken. Allemaal welkom bij het programma weer, waar u ook mag wezen over de wereld natuurlijk. In Duitsland, in Nederland, in Amerika, in Afrika, hier in Australië natuurlijk. Ook allemaal hartelijk welkom. En we hopen er weer een gezellige 2 uurtjes Nederlandse muziek van te maken. Dat waren de Havenzangers met Aan het Strand, stil en verlaten. Ik heb wat meer zeeliedjes klaarstaan vanavond. En ook wat andere liedjes. We maken er gewoon maar weer wat van. We zullen wel zien wat het wordt. Ik heb... het is natuurlijk ook Pinkster, hè? Oh ja, Pinkster, ja. Hier in Australië noemen we dat... hoe noemen we het ook weer? Nou, ik hoorde het 100 keer. Ik kan er ruim niet opkomen. Nou ja, goed, laat maar. Maar het is Pinkster dus. Oh ja, ja. En... dus hebben we straks ook nog een liedje over Pinkster. Oké, hebben we ook nog klaarstaan. Maar deze, dat is... we hebben net dat liedje gehoord over het water. Dus het strand stil en verlaten. Jullie kennen natuurlijk allemaal de Zuiderzeeballade. Van Sylvia Poens en Oetske Verschoor. Maar dit is Rubberen Robbie. En die praat over de Vuile Zeeballade.

Ja, dat was hem dan, Rubberen Robbie. Maar over de vuile rotzooi in de zee van tegenwoordig. Nee, daar heb je ergens wel gelijk in natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Maar goed, laten we doorgaan met de muziek. Dit is Frans Bauer en een ons geluk.

net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht.

Eerteling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

trokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van de clubje zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smerig zo een met een bed. Hij zei jullie moe.

Ja, dat was het dan. Dat was natuurlijk onze zangeres zonder naam met Kom Matroos. Daarvoor Stef Eckel met de Woonboot. En daarvoor natuurlijk Frans Brouwer met Ons Geluk, zoals ik al zei. Mensen, het is ondertussen alweer 19:30. Tijd gaat vlug hier op Great Southern FM, Albany, West-Australië. En we hopen dat jullie van de muziek genieten vanavond. Het is een beetje van alles wat. Ik gooi maar wat door elkaar heen. Ik heb niet zo gek veel te vermelden. Ik heb wel dit te vermelden. Even een vraagje. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Maar als je dus af en toe een kopje thee of een kopje koffie hebt. En dan krijg je wel eens pijn in je oog terwijl je dat drinkt. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Dan krijg je pijn in je ogen als je koffie of thee drinkt. Heb ik het volgende op gevonden, dan moet je het lepeltje uit de koppie halen. Dat gaat het veel beter. Nou goed, laten we het daar maar op houden. Dat is het liefst voor... ik ken er zelf ook niks aan doen hoor. Het volgende is Janske met mijn mooiste souvenir.

Ja, dat waren ze dan. Lijn Jongewaard. En wie was die andere? Nou, even kijken. André van den Heuvel. Lijn Jongewaard, André van den Heuvel. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon. Heel mooi liedje natuurlijk. En het is Pinksteren, dus ik dacht, ik stel het er even door. Teun had het ook al gevraagd. Doe je nog iets voor de Pinksteren? Nou ja, hoeveel Pinksterliedjes kennen jullie? Ja, ik ken er niet zo gek veel. Maar deze kon ik wel, dus daar heb je hem. Ik vind hem altijd wel aardig. Het volgende liedje is het lied van de haven van Jackie van Dam.

0: Wil maar. Mooi? Ben je een beetje griezelig, hè?
1: Ja.
0: Ja, dacht ik wel. Ben je niet zenuwachtig? Weet je wel, hè? Net als Omaget.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Kom, gaan we hier.
2: Ken je Wilma?
3: Nee.
4: Hij is hier.

Ja, dat was het dan. Dat was Wilma met een klomp met een zuiltje uit 1969. Tijd geleden natuurlijk. Ik kreeg ook net een berichtje binnen vanuit Zuid-Afrika. Oh ja, ja. Ik zal het proberen dus in het Nederlands uit te leggen aan de heer Henning. Een kangaroo, de staart van de kangaroo, de tail dus. Oké, nou kun je op verschillende manieren. Ik ken natuurlijk kopen. Je kan hem of in plakken snijden. Kun je het zo koken, of op een barbecue of een braai zou ook lekker wezen. Maar weet je wat je ook kunt doen? Dat doen de aboriginals hier in Australië heel veel. Dus met de kangaroo staart. Dan moet je gewoon in het vel laten. Dus niet de haren eraf halen, niks. Gewoon in het vel laten. Een vuurtje bouwen. Als dat vuurtje dan lekker warm is, uit laten gaan, dat er alleen maar kolen over zijn. Moet je daar die staart dus inleggen. Stinkt eventjes terwijl dat haar erop brandt. En moet je het gewoon in zijn eigen vel moet je het helemaal klaar laten sudderen. En ja, dat is heel lekker. Ik heb het al vaker gehad. Daarna kun je het zo dat vel eraf snijden of eraf knippen, zeg maar. En dan gewoon met je vingers zo dat vlees van die staart of eten. Heel lekker. Waar smaakt het naar? Kangaroovlees, dat is een beetje is een beetje gamey. Een beetje, is het een het? Is het een beetje een verschillende smaak. Een beetje moeilijk uit te leggen. Het klinkt niet net zoals wat wij toen bij jullie hadden. Wilde beest, zoiets niet. Het is echt meer, het is een hele speciale smaak. De toppunt, de bovengedeelte van een kangaroo gebruik je nooit. Wel de benen, de achter, daar kun je hele mooie steaks van maken. En vaak doen mensen het ook gehakt van maken. Gehakt allemaal met varkensvlees en rundvlees allemaal door elkaar. Kangaroovlees er doorheen. En dan er gehakt van maken. Ook heel lekker. Het kan heel sterk zijn. En je moet het goed koken. Je moet het niet overkoken. Als je te lang kookt, dan wordt het taai. Dus heel eventjes vlug op het vuur eraf. En laten staan voor een minuut of vier. Even laten berusten. En dan komt het allemaal goed. Ik hoop dat je dat begrepen hebt. Als je het niet begrepen hebt, vraag het maar even aan die kletskont Teun. Die zal het wel doorkennen geven hoe dat allemaal gaat. Paloma Ade van Corrie.

Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had.

werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn...

Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn sjouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep.

Ja, en dat was hem, Frans van Schaik met Ketelbinky. En ja, die straatjongen uit Rotterdam. Nou, nog een paar dingen over dat eten met die kangaroo natuurlijk. Nee, ten eerste, Tuin. Van als je een kangaroovlees eet, ga je er niet van springen. Je gaat er ook niet loeien als je koeienvlees op hebt. En als je varkensvlees op hebt, ga je niet lopen knorren. Jij misschien wel, maar ik niet. En jij kakelt wel, maar je eet geen kip. Of niet veel kip. Dus ja, goed, ik weet ook niet waar het over heb. Laten we het daarop houden. Goed, wat hadden we nog meer? Ik weet niet meer. Kijk, dan ben ik weer veel te druk bezig met andere dingen natuurlijk. Oké, laten we nog maar een liedje gaan spelen. Dit is Schatdame en Rob van Daal met Daar ben je vrienden voor.

Ja, mensen, dat waren ze dan. De New Four met Meisje, Ik ben een zeeman. En ondertussen is het 8 uur geworden. Laten we eventjes naar het weer gaan kijken. Oh ja, ja. Hier in Albany, West-Australië, nog steeds 15 graden op dit moment. Wordt vannacht wat kouder, gaat terug naar het graad of 11. En dan gaat het daarna weer naar boven morgen. Dus zoals je eerder al zei, 19 graden, 20 zelfs nu. Naar boven gaan naar 20, dinsdag 21, woensdag 21... En donderdag 20, maar donderdag begint het ook te regenen. En vrijdag regent het en zaterdag regent het. En nu ook zondag regent het. Dus we krijgen behoorlijk wat regen. Tussen de 60% en 45% in over die 4 dagen. Dus ja, het zal lekker weer worden, mensen. Maar we hebben regen hard nodig. De volgende paar dagen nog wel lekker, dus dan zal het wel gaan. Dat is hier in Albany. Even kijken, de zon die komt hier op om 7:02. En wanneer gaat hij weer slapen? Dat staat er even niet bij. Om 7:05 gaat hij weer slapen. De wind is op het ogenblik uit het noord-noordoosten. En 7 km/u met windstootjes tot 12. En we hebben geen regen gehad in de laatste 24 uur. Oké, nou gaan we even kijken wat het is bij Perth. Even daar helemaal naartoe. Hier hebben we Perth, 15 graden ook nu.

0: Daar is het maandag 22, dinsdag 23. Dan hebben ze woensdag regen met 21. En dan donderdag weer zonneschijn met 20. Maar daarna ook dan weer 1. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Allemaal regen in Perth. En als normaal is ze nu dat één dag krijgen, krijgen wij een dag of zo, een dag of twee later. Dat is dus in Perth. Dan gaan we even kijken wat dat is in... waar zitten we? Hier in Melbourne of Canberra, Sydney vanavond, maar 18 graden nu. Ook daar maandag, maandag heel de week regen tussen de 55% op woensdag, maar de rest van de week allemaal hoger, tussen de 70 en 100% kans in. Maandag 21, dinsdag 21, 20 op woensdag, 19 op donderdag, vrijdag 18, zaterdag 18 en dan zondag weer zonneschijn met 17 graden. Dat is in Sydney. Melbourne krijgen ze pas op woensdag regen. Melbourne, er is er nu op dit moment ook nog steeds 15 graden. Maandag 19, dinsdag 17, 17 op woensdag met regen. Donderdag bewolkt 17. Vrijdag, zaterdag weer regen, 16 en 15 graden. En dan zondag een flauw zonnetje met 15. En dan volgende week maandag weer regen met 13 graden. Dat is in Melbourne. Dus daar kan je het wel even mee doen natuurlijk, mensen, met zulke temperaturen. Lekker. Daarentegen in Spike City, Spijkenisse op dit moment, 26 graden. 26, loopt nog eventjes door naar de 28 toe. Zo rond een uur of 4, 5 vanavond. En daar zal het dan voor vandaag mee blijven. Maar dan, excuses, maandag 29, dinsdag 30, woensdag 23. Keilen ze wel weer even terug naar beneden. Donderdag 24, dan vrijdag weer 30 graden. Zaterdag 28, zondag 25. Mijn excuses, ik moet even mij hoesten. Maar echt warm daar in de Nederlanden. Amsterdam precies zou hetzelfde. Dus even een slokje water nemen. Gaat dat ding uit mijn keel weg, hopelijk. Daar maandag ook 28 in Amsterdam. Dinsdag 30. Maar dan op woensdag maar net 20. Kijlt natuurlijk 10 graden naar beneden, mensen. Niet normaal. Dan donderdag weer 22, vrijdag 29, zaterdag 27 en volgende week zondag 25 graden. Nou, in Maastricht is het op dit moment 28 graden, wordt het straks zelfs nog 29. 29 op maandag, 30 op dinsdag, 24 op woensdag, 24 op donderdag, 30 op vrijdag, 30 op zaterdag, 27 op zondag. Dat is in Maastricht. En in Sint-Nicolaas Ga op dit moment 23. Het noorden des lands is een beetje koeler. Morgen 27, dinsdag 27, maar dan woensdag maar net 18. Nog wel met zonneschijn. Dinsdag 20, volgende week vrijdag of aanstaande vrijdag 26, zaterdag 25 en zondag 24 graden. Dus waar je ook maar kijkt, het is daar behoorlijk warmpies. Kaapstad, 20 graden op dit moment. Ze zeggen dat het een beetje bewolkt is. Maandag 19 met zon, dinsdag en woensdag ook bewolkt met 18. Donderdag kans op een buitje met 50% kans met 18. Maar dan ook daar weer zonneschijn voor de volgende 5 dagen. Wij kijken tot zondag. Dus vrijdag 20, zaterdag 22 en volgende week zondag 23 in Kaapstad. En laten we nu ook nog even teruggaan naar Brekkenvel. Daar zit onze beste brave borst Teun natuurlijk met zijn hele hebben en houden. Daar is het op dit moment 21, is 20 graden nu. Maandag 23, dinsdag 19, woensdag 20, donderdag 19, vrijdag 20, zaterdag 23. Dus het valt allemaal wel mee. Dat weer, dat lukt allemaal wel. Dan gaat die keel weer, ik moet weer even hoesten, maar dat geeft niks. Het weer is er doorheen gedraaid. Ik kreeg een verzoekje over of ik iets van uit Zuid-Afrika wil draaien. En er zitten ook mensen mee te luisteren overal. En als ik het goed begrepen heb, zou er een kans zijn dat ze meeluisteren in Namibië. Als ik dat goed begrepen heb, ik weet niet zeker, maar dat zal wel. Dit is Rieke Snel, Adam Tas, Bok van Blerik, referentie Harde Kolen. Hier komt-ie.
1: Dus hier reken jy kleren, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis het net van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag. Saam sal ons huil, en saam sal ons lach.

Ja, dat was hem dan. Harry de Cola van Rieke Snel, Adam Thijs, Bok van Blerk en Revenze. Ik hoop dat je dat mooi vond, Henning, en dat je die bedoelde. Oké, mensen, gaan we weer door met de muziek die ik vanavond klaar heb staan. Ik moet even kijken, wat is nummer 7? Oh, dat gaat over een ontbijtje. Nou, dat zal lukken.

dat was hem dan. Morgen krijg je een ontbijt van mij. Nou goed, misschien geen ontbijt. Mijn vrouw die heeft altijd havermout en dat maak ik niet. Ik ken zelfs de lucht er nog niet van uitstaan. Maar goed, zij kan het zelf maken. Ik ga geen havermout maken. Daar, ja, nee, dat gebeurt echt niet, mensen. Maar ik kreeg dit liedje, werd ook nog even aangevraagd door Teun in Brekkenvel. En dat is omdat we het toch over kangaroes hadden en alles en over wild en over jagen. Dus dit is een liedje van Hydra en dat gaat over Marietje. En die ging naar het bos toe.

Ja, dat waren ze dan. Hydra met Marietje. En ja, jullie zullen het een beetje in de gaten hebben vanavond. Speel behoorlijk wat liedjes over de woelige baren en over het water en alles. En we hadden natuurlijk ook Rubberen Robbie met de vuile zeeballade. Nu heb ik dus ook Sylviaan Poens en Oetske Verschoor met de Zuiderzeeballade. En daarna gaan we door met iemand anders die vroeger, heel vroeger nog... die was een beetje zo'n een piraat, zeg maar. Ja, en ze kon niet zwemmen. En daar is ze dus toen daar ook het leven door verloren. Maar goed, laten we deze gaan spelen eerst. Oetske Verschoor en Sylviaan Poens en dan Tom en Dick.

Ja, en dat waren ze dan, Bloody Mary, natuurlijk van Tom en Dick. Wat begin ermee, hè? Het kan gebeuren zo. Nou, eventjes, jongens, ik kreeg net ook nog een berichtje door. Even speciaal deze keer voor de mensen waar het heel warm is deze week in Nederland dus. Het is een onzinnig advies van de overheid en van de RIVM. En er staat, drink 2 liter water als het heet is. Doe het niet. Je verbrandt je bek, laat het eerst even afkoelen. Ja, dus even oppassen. Dus niet gelijk alles goed nemen. Want voordat je het weet, dan zit je met de blaren in je mond natuurlijk. Oké, wat hebben we nog meer? Op de woelige baren, Eddie Christiani of Lucas en Gaia, rood zijn de rozen. Rood zijn de rozen eerst maar.

0: hij hoort nog haar stemmen in de eb en de vloed.
1: Ja, dat was hem natuurlijk, het Eddie Christiani. En op de woelige baren. Daarvoor hadden we Lucas en Geijer met Rood zijn de rozen. En we hebben nog een kleine 25 minuten te gaan, mensen. Hier op 100.9 FM, oftewel Great Southern FM in Albany, West-Australië. En dan is het alweer voorbij. We gaan de tijd of vleur op zo'n zondagavond, hè, voordat je het weet. Hè, dan leef je de hele week ernaartoe om mijn stem weer te horen. En voordat je het weet, ga ik weer naar huis toe. Nou ja, goed. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk. Ik heb ook deze nog even voor je klaarstaan. John de Bever met Als je nu nog niet weet.
2: Het doet me pijn.

Ja, dat is hem dan natuurlijk. Jan Smit met Lekker op eigen benen. Dat kan natuurlijk. Hè. En ik moet even kijken wat ik nog meer voor je klaar heb. Deze heb ik van de week een keer geluisterd. En die vind ik ook heel mooi. Nou, het is een beetje... beetje emotioneel, ook wel een beetje. Dus ja, mensen, moet je even goed luisteren wat ik ga zeggen nu. Het is een heel mooi liedje. Maar luister ernaar, denk erover na. En je moet er even goed... ja, ik weet het niet precies. Misschien heb je het wel al eerder gehoord. Ik weet het ook niet. Dit is een liedje van Herman Finkus. En dat is begeleid door André Rouillet. En dat gaat over Daarboven in de Hemel.

Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch HBS gehad, dat is geen kattenpis. Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is? Ik zat in een tv-programma.

Ja, Herman Vinkes. Ik vind het een heel mooi liedje. En als u er goed naar luistert, dan worden de waarheden verteld. Dus ik vind het wel aardig. Oké, mag ik nou door met het gewone programma? Dankjewel. We hebben nog een minuut of 14. En als Teun deze keer meeluistert, dan weet hij dat ik pas om 9 uur naar huis ga. Niet 25 minuten geleden. Maar goed, hij had het natuurlijk druk bezig. Hij moest even afscheid nemen van zijn vriendje. Moest er even tussendoor natuurlijk. Dit is Vader Abraham met het kleine café aan de haven.

Ja, ik wil een kus, omdat ik zoveel van je hou. Natuurlijk Rob van Daal, mensen. En daarmee is het 6 minuutjes geworden tot het einde van het programma. Nog een liedje spelen, dat wordt te lang. En dus ga ik eventjes nog even mee door met het praten. En dan scheiden we er weer mee uit. Dan is het weer voorbij. Zoals ik een tijdje geleden al zei, maar mensen luisteren niet altijd. Dus ja, dan kan het wel eens gebeuren dat ze het niet goed horen. Maar dat geeft niet hoor, dat geeft niet. Die mensen worden ook een dagje ouder natuurlijk. Hè? Ja, hey, dat was vanavond. Ik heb vanavond Zeemans liedjes gedraaid aan de ene kant. Aan de andere kant een beetje van alles wat. Ook een beetje dat liedje van die Herman Vinkers. Ook heel mooi. En wel toepasselijk deze tijd natuurlijk. De familie die zal wel weten waarom dat ik dat zo zeg. En ik vond het toch wel mooi. Ik had het van de week gezien thuis. En ik dacht, nou moet ik een keer spelen. Jongens, wat wou ik nou nog meer? Ik had nog iets wat ik meer wou. Oh, volgende week zondag. Wou ik maar weer eens een keertje een... We hebben de vrachtwagens een paar weken geleden gedaan, voordat ik ziek werd. Vanavond een beetje over de zee gehad. Dus volgende week wou ik het maar weer eens een keertje over de boeren hebben. Want de boeren zitten natuurlijk nog steeds met de problemen in Nederland. Dat is nog niet weggegaan. Dat stikstofbeleid zit er nog steeds in. Die nieuwe premier die ze hebben, die doet natuurlijk geen reet aan. Kennen ze net zo goed naar huis sturen, die jonge jongen. Dus volgende week maar weer eens een programma met alle boerenliedjes erin. Het is hele tijd geleden alweer dat ik dat gedaan heb. En dan zullen we wel zien wat dat allemaal wordt. Dus als we het daar op houden, als u nog liedjes hebt gedurende de week, kun je ze doorsturen natuurlijk op 0428 44 340. Ik moet af en toe even denken aan mijn eigen telefoonnummer. Oh ja? Ja. Maar dat gebeurt omdat je het niet vaak belt, weet je dat? Heb je er wel eens aan gedacht? Je belt vaak je eigen telefoonnummer niet. Nee, dat gebeurt niet vaak. Maar goed, we zitten weer te zwammen, zoals mensen vaak zeggen. Ik ga zeggen, baie dankie aan de Afrikaners die vanavond weer meegeluisterd hebben. Dankjewel aan alle mensen in de Nederlanden, hier in Australië. En waar dan maar ook op de wereld u mag wezen. Bedankt voor uw aandacht en uw medeleven. En ook aan de Duitsers, auf Wiedersehen. En bedankt voor het luisteren. En also voor de English listeners under us. I know you don't understand a lot of the words.

I hope you had once again had a couple of good hours. Folks, we're going to call it quits. Okay, we gaan ermee stoppen. Dus tot volgende week, zou ik zeggen allemaal. En, uit de Nederlanders, het is gedag van hem. Dag. En het is gedag van mij. Goedenavond. Groetjes, tot volgende week. En dit is John Hughes met Dat is het einde.